0: best friends
1: you know. Ik wil er als je nou, ik ga je zien als je mag, ik ga je zien als je toch zo. Het is een als je maar zo cook inlets en we zien je hoe. Die persijning wat er maar niet kan, maar zie je hoe het dan, toen ben ik toch uitzet, ook als je weer aan de jaren als je maar op je dag pa, hoe niet toch, in ook als je maar mag zet. Dus in op je dag, als je als je mag is ook, in merci mijn arm, in meer om in merci met jullie, nu ik slaag als wat is er niet, dus ik ga zo naar pas zoet. Nu naar put aan mij, toen ik zie hoe ik ga als je maar zo, maar ik moet, hij ook zacht, dus zij er zoet, hoe het, in ook het zoet.
2: That's good.
3: Yeah. Is that all right?
2: Did you understand?
1: Yeah.
2: Oh, yeah,
1: that's all right.
2: D'accord, mec.

door mijn hoofd, pas hokjes is echt koppig. Natte natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mi donjo. Mi jij bij de darbo man dabo sonjo. Goeie waistline, ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime. Konjo.